0: Dus iemand voor je zegt.
1: Oké. Okay.
0: Nee. Dispatch 165, 24/7, your status?
1: All set.
0: You're all set.